0: De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. En daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Hier is Sam. Van 10 tot 12 op zaterdag. Bij Radio Aalsmeer.
1: En zo is dat. Goedemorgen luisteraar. Welkom bij deze Sam op zaterdag. U hoorde het al. We zitten nou echt in de zomervakantie. Welk nummer beter dan Cliff Richard is daar om dat te onderstrepen. Dat is dan ook, laat ik zeggen, ook van vroeger. Ik weet het niet. Had u dat ook, dat je dat toch een beetje magisch vond? Zo, die laatste schooldagen en dan, hoppa, de 6 weken vrijheid en de grote ergernis vaak van je ouders. Die, vooral moeder, die toen nog niet mocht werken in onze jaren, medeleeftijdsgenoten. Jawel, ja, en dat was soms wel eens een dingetje, hè. Die 6 weken, die koters weer om je heen. Maar voor ons was het magisch. Dat Doris Day daar ook een andere invulling aan kan geven, dat is uiteraard evident. Maar het nummer is er niet minder leuk om. It's Magic met Doris Day.

Ja. Ja, de liefde komt gelijk weer om de hoek kijken. Het is, je kan erop wachten, bij wijze van spreken. Nou ja. Ik kan mij voorstellen dat dat ook, laat ik zeggen, wat sneller ontbrandt. Ik weet het niet hoor, maar ik bedoel, als het buiten wat lekker is en de zon schijnt en je dan ook nog op een eiland zit en dan daar ergens een Caribisch gebied. Nou, ik zou zeggen, dikke kans dat lukt. Dikke kans dat het ook niet lukt, maar ik bedoel, dat hangt gewoon niet van het weer af. Natuurlijk heeft al hele andere invloeden die daartoe kunnen leiden. Wel nu, maar neem niet weg dat zo'n eiland, ja, vakantie hè, in de zon. Nou, het is geen Texel, zullen we zeggen. Hoewel Texel is natuurlijk prachtig hoor. Ik bedoel, laat mij niks zeggen over de TV-tas-eilanden. Hè? Heerlijke eilanden, ik ben er graag. Kom er niet zo vaak, maar als ik er ben is het altijd genieten. Maar dit eiland is toch een ander als Harry Belafonte het zingt. This is-

Ja. Percussionistje erachteraan met zijn vingers op de drums. Heerlijk, ja. De eiland in de zon. Ja, daar kan je veel van zeggen, hè. Maar er is één ding zeker. Als je daar bent, en dat is een gedeelte van je lichaam wat niet bedekt is, daar schijnt daar de zon op. Dat is hele heldere logica. Hè? Dat is zo makkelijk als ik weet niet wat. Daar kan je ook niet tegenop redeneren. Je kan 100.000 keer zeggen dat het niet zo is. Zoals sommige mensen misschien zouden willen. Maar jawel hoor. Ik bedoel, je hebt gewoon de zon op je huid. Nou klinkt dat in het Duits op zonne over de hout. En jawel. Ja, en Helene Fischer, ach ja. Ze wilde graag in de arena, maar die West-Nederlanders, die hadden de Randstedelingen geen behoefte aan. Hè? Het werd uiteindelijk de Gelre Dome, maar ik weet niet eens of die is uitverkocht. Als dat vanaf het begin was geweest, waarschijnlijk wel. Maar ja, nu toch een kleine teleurstelling voor Helientje, denk ik. Maar goed, blijft toch altijd lekker om daarna de zon weer op je huid te voelen. Kijk er je een beetje van op, toch?

Ja, dat was het zonnetje op je huid. Nou, tegenovergestelde kan natuurlijk ook in je vakantie gebeuren. Wat is dan het regendruppeltje wat naar beneden komt? Ik heb het wel eens geloof ik verteld, maar dat is alweer jaren geleden dat ik ooit een keer, heel lang geleden, toen de kinderen nog klein waren en de Eermars nog bestonden, waarmee je met korting, stevige kortingen naar de Efteling kon, ik dat ging halen daar bij die winkel die daar was in de Kostverlorenhof. En, jawel hoor, onderweg het regende, jongens, heerlijk. Zo'n mals regentje was dat. Donkerwolken, mals regentje. En de automobilisten die achter het stuur zaten en dachten dat het buiten heel erg donker en zwart en koud was, die verbaasden zich over die rare vent die daar vrolijk rechtop fluitend in die malse regen zong en floot. En die dacht van, wat een heerlijke douche is dit. Johnny Mathis.

Ja, daar kwam die. Ja. Nou, zoals je gewend bent, meestal het eerste uur, soms het tweede, maar chansonkwartier, dat wordt nu iets heel veel langers. En dat vindt hij vast niet erg, althans zij die van de chansons houden. Als we het dan hebben over het vorige nummer, met die regendruppeltjes die op je hoofd te pletter slaan, ach, dan kan je altijd schuilen. En een van die plekken waar je kunt schuilen is volgens mij toch altijd onder de bruggen van Parijs. Dan kom je ook wel eens andere mensen tegen. Maar dat vertelt Juliette Gréco haar, jawel, met een melodie Cardo aan haar zijde.

Ja, die bruggen van Parijs en toch, ja, wat de Pont Neuf, ja, beroemd natuurlijk. Maar ja, en toch, zou je het willen? Ja, ik weet het niet hoor. Charles Aznavour, die weet dat misschien wel, ik weet het niet, maar die zegt ook van, en toch? Jawel, en toch. Hippopotam.

En toch zou de verklaring misschien kunnen liggen in de verklaring van liefde. Nou, Frans de Gaal, La Déclaration d'amour. Frans de Gaal.

La Déclaration, ja wel, maar dan gaan we toch ook naar iets heel anders dan. Want dan hebben we het ultieme bereikt, denk ik, hè, als we de verklaring daarvoor hebben. Nou, weet je wat, dan gaan we gewoon even naar het water. Niet naar de zee, maar naar een meer. En dan een meer in Ierland. En dat het Frans bezongen. En dan nog lang ook, maar dat vind ik niet erg. Michel Sardou. Connemara. De meren van Connemara. Ik ben er geweest. Mensen, als je nou niet weet waar je naartoe wil gaan en rust zoekt, ik weet het voor je. Alsjeblieft. Michel Sardou, die bezingt ze.

Ja, ja, ja, de Faded Away. En als je dus het eerste begin van het nummer, het begint altijd met het eerste natuurlijk. Hè, maar goed, als je dus naar het begin luistert, dan denk je van ja, Van Hess, je kunt wel mooi vertellen zo. Maar als ik dat beluister, dan klinkt dat toch redelijk bewolkt, winderig en niet lekker. En dat klopt ook. Ik bedoel, Nieland kan het lekker spoken hoor. Ik heb het zelf meegemaakt. Maar hij blijft niet in dit nummer, want hij bezingt op een gegeven moment ook de fraaie zomers die daar aan voorbij komen. En dat deed mij ineens ook denken aan, als je dat nummer dan zo hoort. Het begint wat bewolkt, harde winden, stormachtig. En dan dan gaat het langzaam over als Maureen naakt in het meer gaat zwemmen in de zomer. Ja. Deed me denken aan Barbara Pravi, die kan als niemand anders zeggen hoe je je daarin voelt, omdat ze dat in haar leven heeft meegemaakt. Zwart tot het betere eraan toe. Personne d'autre que moi, zij kan het beste vertellen. Barbara Pravi. Duurt even voordat ze opgestart is, geloof ik.

Ja, van Barbara kan je zeggen dat ze het op haar eigen wijze heeft gedaan. Hè? En dan kom ik eigenlijk bij Claude François uit. Claude François, die een nummer heeft gezongen wat wereldberoemd is geworden. Jawel, weliswaar in het Engels. Niet in het Frans. Maar de tekstschrijvers die hebben er wat mee lopen leuren hoor. Want ook bijvoorbeeld Michel Sardou werd het aangeboden, zag er niks in. En zo waren er een aantal anderen die er niks in zagen. En Claude François die zag dat en die kreeg het ook aangeboden. Zeg maar, ik wil wel een andere tekst. Dat is net uit met Frans de Gaulle. De zangeres van zojuist van de Déclaration d'Amour. Ja, dat was net uit. Dus er was weinig meer te verklaren of zo. Ik geloof niet meer precies hoe het in elkaar zat. Maar toen kwam dit nummer. En later werd het aan Andy Williams. Die mocht het in Amerika zingen. En die wist Frank Sinatra zover te krijgen dat hij My Way zong. Maar de Franse versie en de oorspronkelijke is Comme d'habitude van Claude François.

Nou ja, je hoort het wel. Hij moet zijn liefdesverdriet er helemaal uitschreeuwen die arme Claude François. Nou, het is uiteindelijk goed met hem gekomen hoor. Maar op dat moment was het gewoon elk moment van elke dag dat hij dat gevoel had. Hè. Dalida, die had het ook, maar die had het weer over iets heel anders natuurlijk. Ook wel elk moment, elke dag. Maar het gevoel was anders bij Dalida. Ja, dat wel. Zeker.

Met Jacques Instant, de Jacques Jouard van Dalida. Eindigen we dit chanson half uurtje, want dat is het wel geworden. Maar ik ga toch een beetje Frans afsluiten dan. Maar dan instrumentaal door Francis Lai met zijn orkest van de film Un homme et une femme. Oftewel De man en de vrouw.

Ja, we zijn bijna aan het einde van het eerste uur Sam op zaterdag vandaag. En dat betekent dat we met het laatste nummer gaan beginnen. Nou, dan ga ik naar het Franstalige, ga ik naar een Fries nummer. En dan komt Elske de Wal, dat weet ik bij mij wel. Nou, Elske die heeft een vertaling van een aantal Leonard Cohen's songs, onder andere Dance Me to the End of Love. En in het Fries klinkt dat als volgt. En mij hoort u weer naar de klok van 11 uur. Ik zou zeggen tot zometeen. Dance Me de Leefde uit. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar zo moet het ongeveer klinken.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Het is niet te geloven, ja, daar had je hem weer. Nou, goed, welkom. Luisteren naar het tweede uur, Sam, op zaterdag. En we begonnen met California Dreaming, om maar in vakantiesfeer te blijven. Althans, de titel doet het vermoeden, hè? Dromen over Californië, jawel. Ik weet niet of je er nou nog over moet dromen. Maar zoals u weet, mijn broer die woont, hè? Althans, de trouwe luisteraar, die weet dat wel een beetje. Maar ja, hoe het daar is op dit moment, laten we maar zitten zoals het is. Ik weet niet of je dat... Toevallig is er deze weken in Amerika is er een of ander ding aan de hand. En ja, er schijnen wat dingetjes zo links en rechts te gebeuren. Iets met een bal en een voet. En nou ja, er gebeurt van alles en nog wat. En de Egyptenaren waren ook aan het voetballen. Ja, en hadden ze toch bijna iets voor elkaar wat niet helemaal... Je kunt je daar je vragen bij stellen, hè? Dat heb ik begrepen. Nou, goed, toen dacht ik bij mezelf, oké, laten we ze dan even troosten. Laten we allemaal gaan lopen zoals die Egyptenaren. Hè, dat is de Bengals. Dat vind ik dan wel een kleine pleister op de wonden voor het, laat ik zeggen, het leed dat de Egyptenaren, lijkt mij, is aangedaan.

Ja. Ja, als je naar die clip kijkt, dan denk ik dat ze nog veel moeten oefenen om te kunnen lopen, zoals de Egyptenaren. Maar ja, dit is natuurlijk wel even, nou, misschien nog een kleine knipoog, dat mag wel eens een keer. Met een wekelijks terugkerende nummer voor al die mensen die verloren hebben. Al die bondscoaches die opgestapt zijn. Je bedoel, je wordt eruit geknikken en daar gaat er een. Het is lopende bandwerk daar, als je mij vraagt. Nou, een soort bondscoaches kerkhof is Amerika geworden daar. Nou, goed, voor al die mensen, het You'll Never Walk Alone, Clive Whittaker.

Ja, nou ja, vorige week draaide ik een aangepaste versie van de Cancan. Dat heeft een luisteraar verleid om te zeggen van, waarom laat je niet eens een keer gewoon de oorspronkelijke Cancan horen van Jacques Offenbach? Toen dacht ik bij mezelf van, ja, waarom ook niet? Dat kan best als Helmut Brandenburg de uitvoering van Jacques Offenbachs Cancan gaat spelen, kunnen wij dan naar luisteren, toch?

Ja, ja. Mannenhart ging harder kloppen. Ja, ik zal daar verder maar niet over doorgaan. Nee, laten we maar... Hoe is het? Het is een dans, hè? Nou ja, laten we dat er maar ook... let's face the music and dance. Dat is het ongeveer wat het zou moeten zijn. Maar als je Diana Krall dat nummer hoort zingen en spelen... dan weet je dat je daar geen kan dansen, maar wel wat anders. Toch? Ja.

Ja, ja, let's face the music and dance. Ja, als we dat gaan doen. Ach, weet je, dan kom ik al parodierend op mezelf uit bij een zekere Tom Jones. En Tom, die, ja, als je zo heerlijk s'avonds, hè, dat lijkt me dan in de avond zo, dansend over de vloer gaat op de tonen van Diana Krall, dan denk ik dat langzaam maar zeker de gedachte bij je opkomt. En misschien zeg je het ook al hardop. Misschien zing je het wel luid uit. Tom Jones, Love Me Tonight.

Ja, ja, ik vind het toch een beetje vreemd. Waarom alleen maar, waarom niet overdag ook? Hè? Ja, nou ja, goed, het zal wel aan mij liggen. Ik bedoel, daar heb ik allemaal niet zoveel verstand. Nou ja, blijkt. Sorry, ik moest eventjes om een eigen idiote opmerking grimlachen. Jawel, nou goed, maar voor wie geldt het dan ook? Natuurlijk voor de kleine schoenmaker, ja. Waar, hè? Voor iedereen toch? Petula Clark, Little Shoemaker.

Ja, ja, uit 1952. Ja, en ik moest, terwijl ik hier naar luisterde, ook denken aan de rode schoentjes, het sprookje. Kent u dat nog? Ja. Nou ja, goed, zo niet. Zoek het maar eens op. Ik zou kunnen zeggen dat die schoentjes, ja, die zijn misschien wel voor degene die het betreft alles, hè, om daar lekker op te dansen. Maar je kunt het ook op een andere manier interpreteren. Hoor. Dat doet de Real Sing bijvoorbeeld. Als zij zingen tot ons, you to me are everything. Klinkt eigenlijk wel erg goed, toch?

Ja, ja, ja, het is wat. Heb je nou naar de naam van die groep, de Real Sing? Een bijzondere naam heb je soms van die groep, de Dijk. Ja, nou ja, goed. Het heeft niet echt iets muzikaals, meer iets werends, of normaal. Ja, was dat allemaal normaal? Je weet het allemaal niet, hè? Maar een van de bijzonderste groepen, laat ik het zo stellen, qua benaming. Niet de mama's en de papa's, die hebben we al gehad, nee. Bon fête, mama. Mooi feest, mama. Nou, als groep, zo heet je dan. Bon fête, mama. Oké, nou ja, vooruit dan maar. Maar ja, ze zingen wel. Tu sais, je t'aime. En dat betekent, weet je, ik hou van jou. Ja, nou, als je dat zingt en zegt, ja, dan voor mama. Ik ga ervan uit, ja, zou dat voor mama zijn? Ja, bon fête. Is het voor moederdag? Wie zal het zeggen? Nou, ben ik te laat? Geef niet. Toch nu, tu sais, je t'aime.

Ja, ja, tu sais je t'aime. Ja, dat is bon fait, mama. En dan, weet je, ja, zo nu en dan heb ik van die kronkels. U kent dat, althans de vaste luisteraar weet dat wel. Die heb ik regelmatig. Zo kwam ik uit bij Solomon Burke, de man die onderweg naar Amsterdam om daar een opname te maken. Helaas het niet te redden. Hij overleed onderweg. Ja, nou, een paar jaar geleden. Maar hij heeft daarvoor wel een nummer opgenomen. En Cry to Me. Dan denk ik bij mezelf van nou, als er nou eentje was waar je je hart kon uitstorten en waar je bij kon huilen, dan was het wel je moeder. Toch? Althans, dat had ik wel. Cry to Me. Jawel, en dan laat ik het dan maar door een man zingen. Nou, moet kunnen, toch? Salomon?

Ja, ja, heb je ze nu nog niet even de indruk dat hij denkt dat die krak. Nou ja, hij krakt wat weg. Nee, sorry, dat is niet serieus natuurlijk. Hè? Mag ik niet doen. Nou, goed, wat ik wel mag doen is Laura Fiji weer eens aan uw oren toevertrouwen. Met dat, ja, ik vind het nog altijd een lekker nummer. Ook op verschillende wijzes wel eens tot u gekomen. Dit is de zeer rustige versie van Laura Fiji's Hoe je naar de maan moet vliegen. Ja, nou ja, daar laat ik het daar maar bij houden. Gewoon, hè? Laura Fiji, fly me to the moon.

Ja, het bassaxje, ja. Heerlijk, toch? Ja. Nou, iets heel anders. Je kunt wel naar de maan vliegen, maar iets dichterbij en ook iets makkelijker bereikbaar. En ook, laat ik zeggen, enige verlokkingen daar aanwezig. Dus je moet wel stevig in je schoenen staan om je niet uit te laten kleden financieel, is Vegas. Maar ja, Elvis, als die daar komt, nou, ja, dan wordt het een beetje stevig uit van de vloer gaan, ongeveer. Viva Las Vegas!

Ja, dat is toch een beetje nostalgisch ook allemaal. Hè? Ja, Elvis, Viva Las Vegas, dat beroemde, voor de eerste keer over de hele wereld uitgezonden concert van hem in Hawaii. Ja, daar krijg je nostalgische gevoelens bij. En nou ja, dan laat ik Romina Power en Albano dat ook eens muzikaal vertolken in Nostalgia. Nou ja, er komt er nog wel een Canaglia achteraan, maar maakt niet uit voor de muziek, toch? Toch?

Ja, ja, nou we toch een beetje nostalgisch bezig zijn. Een nummer uit 1956 uit de film High Society. Dat ken ik vooral van Toon Hermans. High Society. High Society. Maar dit was toch wel iets anders. Grace Kelly, toen al Grace Kelly. Later de prinses van Monaco. Hè? Ja, maar met Bing Crosby zong ze een nummer wat ze later voor prins Rainier in gedachten had, geloof ik. Ongeveer, min of meer. Tussendoor. True Love heette dat, ja. Als je dat hoort, dan krijg je dit.

Ja, en op het zeilbootje gingen ze er weer vandoor. Nou, we zitten nu aan het einde van twee uurtjes op zaterdag vandaag. Zometeen uiteraard Jan van Veen met Weekend Magazine, die ons weer alles laat weten wat er dit weekend allemaal staat te gebeuren in het Aalsmeerse. En ik zou alleen maar willen zeggen, ik hoop u volgende week weer terug te vinden aan het een of ander luisterapparaat om weer een keer naar Sem op zaterdag te luisteren. Daar moet u nog een hele week op wachten trouwens. Nou ja, is niet zo erg. Er gebeurt nog van alles nog wat. Ik zou zeggen, veel genoegen de komende week. En ik ga eindigen met, omdat we toch daarmee met Grace Kelly en zo en onze vriend Prins Rainier. Ze zei een keer, I do. Ja, op die vraag van, wil je met me trouwen? Ja, zei ze, I do. De ABBA dus. Dag, tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Ja, en dan zou ik nu het volgende programma willen aankondigen. Maar dat is natuurlijk al gebeurd door Bob Marley en zijn vogeltjes. Zij vertelden op Radio Aalsmeer dat het weer tijd is voor het Weekend Magazine. En in dat programma hoor je altijd wat er zoal te doen is in Aalsmeer in het weekend. En natuurlijk is het ook het programma waarin je de grote hits van vroeger tijden hoort. En vorige week toen zei ik al, ik hoefde een tijdje geen aandacht te schenken aan het overlijden van een artiest, want dat doe ik altijd. Hè. En dat was toen gelijk raak, want de zanger van de vrolijke band The Village People, die overleed. En deze week was het weer raak. Bonnie Tyler overleed op 74-jarige leeftijd. En die Bonnie Tyler, dat was de artiestennaam voor Gaynor Hopkins. Ja, zij kwam uit een heel muzikaal gezin. Ze nam al heel vroeg platen op, maar die hadden niet echt veel succes. Maar in 1982, toen kwam ze met het nummer Total Eclipse of the Heart. En in Engeland kwam dat nummer direct op nummer 1. En dat was de eerste vrouwelijke artiest die dat bereikte. In 2013, toen vertegenwoordigde Bonnie Tyler Engeland trouwens op het Eurovisie Songfestival, maar niet echt met een knaller. Ze hadden toen de 19e plaats. En zij hield van theatrale arrangementen. En dat was vooral ook te horen op die gouden hit waar ik het daar net over had, de Total Eclipse of the Heart. We gaan dat nummer nog eens horen, Bonnie Tyler.

0: Bij de Eclipse of the Heart, dat was Bonnie Tyler. Ja, en dan zien we deze week wel elke dag voetbal op de tv, al een tijdje. En dat zijn natuurlijk de wereldkampioenschappen in Amerika en Mexico. En jammer genoeg is Nederland eruit. Maar heel toevallig kwam ik een nummer tegen uit 1974. En wel van Lenny Koer, ter gelegenheid van het WK uit dat jaar. Het was trouwens ook niet zo'n knaller voor het Nederlands elftal. Ze hadden toen kampioen moeten worden. Maar goed, zij bezong toen onze bondscoach Rinus Michels. En dat was in onze familie een topper. Die Rinus Michels was namelijk mijn oom. En oh, wat waren wij allemaal trots op hem. En hoe hij was, dat bezingt dan Lenny Koer op haar manier. En dat doet ze met een andere invulling van haar Eurovisie Songfestival lied destijds, namelijk De Troubadour. We gaan er nog eens naar luisteren. Rinus Michels wordt bezongen.
1: Meneer Michels, dank u wel.

Ja, de generaal Rinus Michels. Ja, dan heb ik weer even een goede beurt gemaakt bij mijn familie, moet ik zeggen. Ik weet nog, toen ik begon in het weekend, met het Weekend Magazine. Dat is alweer jaren geleden. En iedere week draaide ik toen een nummer van ABBA. Ja, en dat was eigenlijk eerlijk gezegd een soort van goedmakertje. Want in mijn jaren toen was het een beetje not done om ABBA goed te vinden. En eigenlijk ben ik daar later een beetje op teruggekomen. Want het was best allemaal eigenlijk hele goede muziek. Die vooral, laten we eerlijk zijn, lekker in het gehoor lag. Ik heb toch nog een keertje ABBA terug laten komen dan met SOS.

Ja, Abba. Hè. Ja, achteraf kan ik me eigenlijk helemaal niet bedenken waarom ik dat nou niet goed vond. Maar ja, een bepaalde kring is dat, ik weet het ook niet. Maar het was in ieder geval not done om Abba leuk te vinden. En ik vind het nu wel leuk. Ja, er zijn er ook van die nummers die je altijd wel ergens terugkomen in je muzikale geheugen. Maar eigenlijk hoor je ze niet meer echt vaak. Ik heb zo'n nummer. Trini Lopez met If I Had a Hammer. Ja, natuurlijk die hele grote hit uit 1963. Goed begrepen heb ik het nooit. Want het is, heb ik begrepen, achteraf eigenlijk een heel politiek progressief lied. Het werd geschreven door Pete Seeger en dat was ter ondersteuning van de Amerikaanse Progressive Party in 1949. En die Trini Lopez, die nam het toen op ter ondersteuning van de Progressieve Partij met hun houding in de oorlog in Vietnam. Grappig om zulke dingen later te horen. Ik heb het er nooit achter gezocht. En die Trini Lopez, daar gaat er zo met If I Had a Hammer. En als je dat weet, die achtergrond, ja, dan luisterde je er toch een beetje op een andere manier naar. Weet je nog dat geluid van oei, oei? Ja, dat was heel herkenbaar, hè? Trini Lopez!

Ja, dat zijn dan van die nummers, die hoor je nooit meer, maar je kan ze nog gewoon letterlijk meezingen. Heerlijk is dat. En ja, je luistert trouwens toch met een andere oor naar, als je weet wat die achtergrond was van dit nummer. We gaan verder met een Britse band, namelijk Matt Bianco. In 1984 kwamen ze met het album Whose Side Are You On? En ik weet nog dat ik de band niet kende. Ik was bij iemand op visite en in mijn gevoel hoorde ik al een hele tijd geweldige muziek. Het een na het andere nummer dat uit zijn stereo-installatie kwam, vond ik geweldig. Op een gegeven moment vraag ik dan, welke muziek wordt er eigenlijk gedraaid? En dat was dus Matt Bianco. De volgende dag ben ik gelijk naar de platenwinkel gegaan en de cd gekocht. En ik heb die cd heel wat keertjes gedraaid. En nu dus van die cd het nummer Half a Minute. Nou, ik hoop echt dat ik er heel veel mensen plezier mee doe. Half a Minute met Bianco.

Ja, yeah, half a minute. En, ik moet zeggen dat die Matt Bianco, die cd, dat was echt een prachtige cd. En volgende week draai ik Whose Side Are You On. Ik hoop dat ik het niet vergeet, maar Whose Side Are You On, dat is de titel van die cd. Hè. Het is echt, ja, prachtig. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou ja, je zou naar de Korenmolen kunnen gaan. De Korenmolen de Leeuw natuurlijk, hè. In de Zijstraat, want die is elke zaterdag en dinsdag open. Van 10 uur tot 4 uur. En morgen dan is er Zoomfestijn. Dus bij de kinderboerderij Boerdervreugd. Aan de Beethovenlaan natuurlijk, hè. En dat begint om 11 uur morgen en duurt nog tot 2 uur. De Watertoren is natuurlijk open van 1 tot 5. Nou ja, met dit soort weer is dat prachtig. Mooie verre uitzichten, moet ik zeggen. En een zomerse middag. En dat is in de bindingzaal van de doopsgezinde gemeente. Een inloop. En die doopsgezinde gemeente die vind je uiteraard in de Zijstraat 55. En dat duurt allemaal van 3 tot 4:30. Zo, dan hebben we weer wat te doen ook. Ja, dan altijd een nummer van de Beatles dat wekelijks op programma staat. En dat nieuwe album van Paul McCartney, ja, het pas verschenen, dat album. En ja, daar zijn allerlei interviews bij geweest, uiteraard. En dat hele album, dat is een terugblik naar de vroegere jaren in Liverpool. En dan vooral voor de tijd van voor de Beatles en het eerste beginnetje. En veel van die Lennon-McCartney-songs, die hebben een hoop nostalgie in zich, hoor, als je goed luistert. En wat dat betreft springt er een nummer bovenuit dat eigenlijk helemaal gewijd is aan die nostalgische gevoelens. En er is later nog wat herrie geweest tussen beide heren Lennon en McCartney. John Lennon bleef erbij dat het zijn teksten waren. En ja, meneer McCartney die zette daar wat vraagtekens bij. Die zei dat hij daar toch ook de nodige invloed bij had. Maar goed, dat zoeken ze dan. Oh, dat kunnen ze niet meer uitzoeken. Maar wat wel goed is om te vermelden, dat producer George Martin in het midden een pianopartijtje doet. En ik heb het al eerder gezegd, die George Martin, die mogen we de vijfde Beatle noemen. En dat alles ging dus over het nummer met nostalgie, In My Life, Lennon McCartney.

Ja, en heb je George Martin gehoord in het tussenstukje op zijn pianootje? Hartstikke mooi. Ja, un vuelta más. Ja, dan hoor je het al, hè? Dat zijn Latin klanken. En dat betekent gewoon dat Marianne ook een nummer voor me uitzocht. En dat is altijd zo. In de beelden die je daarbij krijgt, dan zie je een danspaar midden in een wasserette. En dat is dan ook een leuke woordgrap. Want una vuelta más, dat betekent nog een rondje. En zolang de wasmachines hun rondje draaien, danst het paar. Una vuelta. Lekkere, zonnige Latin.

0: Ja, was dat eventjes lekker met dit zonnetje op de achtergrond. Ja, en dan zijn er van die zangers die een nummer zingen dat in één keer waanzinnig veel succes heeft. En waarvan je later eigenlijk nooit meer iets hoort. Maar dat nummer waar ze even bekend mee zijn geweest, heeft dan wel echt heel veel succes gehad. En dan is het eigenlijk zo'n raar idee dat je dan daarna nooit meer iets gehoord hebt. Ik heb er zo eentje. En die ik zo laat horen, dat is een nummer van Sam the Sam and the Pharaohs. Ja, ik weet zeker dat er luisteraars zijn die denken, god ja, Sam the Sam and the Pharaohs. Wat was dat ook alweer? Nou, dat was het nummer Hooly Bully. In Amerika werd het in 1965 de grootste hit van het jaar. Ja, die Sam the Sam en de Pharaohs. En dat stond in ons land trouwens ook in de top van al die lijsten. Het stond ook nog eens een keer 5 jaar in de top 2000. Ja, op feestjes was het in die tijd lekker meebrullen met Sam the Sam en de Pharaohs. Hooly Bully!
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!

Ja. Ik zit me net te bedenken dat het waarschijnlijk zo'n jaar of 50 geleden is dat ik dit nummer heb gehoord. En daarna eigenlijk nooit meer. En dan ga je zoeken en dan kom je dit soort nummers tegen. Bijna zing je het zo mee. En dan gaan we naar The Alan Parsons Project. Ja, zij brachten in 1982 een album. Een heel mooi album overigens. Eye in the Sky. En op dat Eye in the Sky stond het nummer Old and Wise. En de leadzanger op dit nummer, dat is Colin Blunstone. En dat was eigenlijk de zanger van de Zombies. Er valt verder niet zo veel over vertellen. Maar dat hoeft ook niet. Ik vind het gewoon een mooi nummer. The Alan Parsons Project met Old and Wise.

Ja, en daar ging hij langzaam weg. Hè. Je hoorde Colin Blundstone in The Alan Parsons Project. Old and Wise. Mooi nummer hoor. En ja, we gaan verder met Jewel Akins. In 1964 kwam hij toe met de song The Birds and the Bees. En van dat nummer werd gefluisterd dat geschreven werd door een jongen van 12 jaar. De zoon van ene Herb Newman. Ja, ik vind zoiets altijd leuk om te weten. En ik heb gezocht, maar helaas, ik heb er niet veel verder over kunnen vinden. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar gaan we gewoon maar een keertje luisteren nog eens naar The Birds and the Bees.

The Birds and the Bees, ja. Een tijdje niks gedraaid van Elvis Presley. En dat gaan we meteen goed maken. Dit keer Suspicious Minds. Hij had wat gerommel over de rechten daar met zijn platenmaatschappij. En er schijnt op het einde iets in de fade-out niet helemaal goed. De muziek wordt plotseling wat zachter. En dat had te maken met die controverse, geloven we. Suspicious Minds. Elvis Presley.

Ja, en daar hoor je die hele vreemde fade-out. En dat heeft er waarschijnlijk iets te maken met de ruzie die hij had met zijn platenmaatschappij. We wensen een heel erg goed weekend. En ja, ik heb het weer met plezier gedaan. En ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Tot volgende week!

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

zij. Ze vangt de regen ook al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en ik hoop dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De vorsten moet groot zijn. En ondanks dat het pijn doet, moet er hoop zijn. En fouten van toen mogen er ook zijn.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Ga toch weg, man. Met Mar-

0: Ja, nou dat was even een leukertje. Van harte welkom bij een uurtje. Ga toch weg, man. Hier op Radio Aasmeer op zaterdag 11 juli 2026. En ik werd er helemaal een beetje vrolijk van die muziek. Ik hoorde hem gisteren voor het eerst in de auto waar ik doorgaans een landelijke zender op heb staan. En de dames werden ook geïnterviewd. Ik dacht, jee, wat een leuk nummer. Ik dacht ook, wat doen die meiden na zo'n lange tijd nog? Maar toen werd de plaat gedraaid. En toen dacht ik, dit is wel heel erg leuk. Ik krijg er een beetje Caro Emerald vibes van. Ja, hartstikke leuk. De dames, of Lois Lane als band zijn, er bestaat inmiddels bijna 41 jaar. Wat ik van de dames zelf begreep gisteren. En ze gaan een clubtour doen. Dus, nou, hartstikke leuk. Ik vind dit in ieder geval een mooie plaat om mee te beginnen. Takes a Million. Ja, dat was even een mond vol. We gaan gauw weer door naar nog meer muziek. Want ik heb hier in dit uur, gaat toch weg, maar natuurlijk een beetje aan Smeer en een beetje van mezelf aangevuld met, heel veel muziek. Here we go.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Zo.
1: Ja, dat. Ik maak dan even het wekelijkse uitstapje naar de Aalsmeer vandaag. En wel naar de column De Herrie van de Boze Mens. Door Wilco Hogeveen. Het huidige wereldkampioenschap voetbal ligt politiek wat gevoelig, gezien de situatie in de wereld en de rol van de VS daarin. Maar daar wil ik het niet over hebben. Waarover dan wel? Ik ben op Instagram in een fuik terechtgekomen van filmpjes van WK-fans uit diverse landen die op weg zijn naar hun stadion. Zowel de filmpjes zelf als de reacties eronder laten zien dat mensen eigenlijk best wel leuk zijn. Dat sport echt kan verbroederen. Soms verdwaal ik in de negatieve comments onder nieuwsberichten of mijn eigen columns en vraag me af waar we heen gaan als mensheid als we zo snel conclusies trekken, zo overtuigd zijn van ons eigen gelijk en zo boos zijn op alles en iedereen. Maar die fuik waar ik nu in zit op de sociale media stelt dat beeld dan weer een beetje bij. En dat laat zich trouwens ook heel goed vertalen naar lokale evenementen. Als ik rondvaar op Plaspop of bij Vuur en Licht of op een willekeurige zonnige dag zwaaiend naar andere kapiteins, zie ik alleen maar blije mensen. Mensen met allerlei verschillende politieke richtingen, leeftijden, interesses, portemonnees en functies die ondanks die verschillen prima met elkaar kunnen genieten in het moment. Dat gevoel ervaar ik ook op beentjesavond. Zo zonde dat de Nederlandse zomer weer tegenwerkte. In de tent, tijdens de feestweek, op de geraniummarkt of op de bevroren Westeinderplassen bijvoorbeeld. Dat soort momenten zouden mijn beeld van de mensheid moeten vormen. Niet de zure reacties onder berichten de volgende dag die klagen over de organisatie, het weer, de politie of wat dan ook. Uiteindelijk lijken we toch echt meer op elkaar dan we het soms doen lijken.

alles en iedereen zorgt voor de digitale beeldvorming waar de lokale media vaak in meegaan of een platform voor bieden. Ik ben dan toch nieuwsgierig hoeveel mensen daadwerkelijk zo boos zijn als die groeperingen beweren. De stem van de redelijke mens verdwijnt in de herrie van het boze mens. Het gaat niet om wat je zegt. Het gaat om wie het hardst zegt. De beste one-liners heeft. Het draait om het benoemen van wat er allemaal fout gaat. Niet om het oplossen. Goede argumentering en hoor en wederhoor kost tijd en moeite. En daar lijken we met onze steeds korter worden de spanningsbogen, het geduld of de focus niet meer voorop te kunnen brengen. De overheid wordt niet vertrouwd, net als wetenschappers. Ze worden weggezet als elite, deugers of drammers. En het is veel makkelijker om te roepen dat alles tegenwoordig slechter is dan vroeger, dan om te onderzoeken of dat waar is. Toch maar even gedaan, het kostte me 1 minuut. Vergeleken met mijn geboortejaar 1990 zijn onze inkomens met 152% gestegen. Was er een inflatie van 130,8%, is onze gemiddelde werkweek van 33 naar 31 uur gegaan, is onze levensverwachting van 77 naar 81,8 jaar gegaan en is het aantal asielaanvragen jaarlijks van 21.210 naar 24.100 gegaan. Dus we worden ouder, hebben meer te besteden en hoeven minder te werken. En het aantal extra asielaanvragen is ook niet vertienvoudigd. Dit zou je toch allemaal niet geloven als je sommige mensen online op hun woord gelooft. Mijn oproep is dan ook redelijk kort en simpel. Besef hoe goed we het hebben en laat je niet meesleuren in het sentiment online. Ook niet door deze column dus. Klagen mag. Maar probeer naar elkaar te luisteren en de feiten op een rij te hebben voordat je je mening gaat verkondigen. Dan zal ik dat ook proberen te blijven doen. Nou, iets met spijker en kop wat mij betreft. Natuurlijk, daar zijn pissers, zullen hier ook wel weer wat vinden. Maar ja, ik roep het natuurlijk elke week. Wees een beetje lief voor elkaar, tolerant, blablabla. En ja, dit stuk gaat precies daarover. Laat je niet te veel leiden door wat er online te doen is of te lezen is of whatever. En besef je dat als je een paar keer op een stuk hebt gereageerd over een bepaald thema, dat de kans zeer groot is dat je in een tunnel wordt gezogen. Of een rabbit hole of een funnel, hoe je het ook allemaal noemen wil. Maar dan ga je dus soortgelijke berichten voorbij zien komen. En dat versterkt wellicht het sentiment. Ik zie dat ook bij... We hebben natuurlijk Wereld Pride Month. Nou, heb ik daar niet zo heel gek veel mee. Dat wil zeggen, ik ga niet met een regenboogrokje aan de straat op. Maar ik zie wel steeds meer haat naar deze groep mensen toe. En dat raakt me wel natuurlijk. Maar mensen roepen dan, het wordt me door mijn strot gedouwd. Nee, je reageert zelf op berichten over dit onderwerp. En dan ga je dus nog meer berichten over dat onderwerp in je timeline voorbij zien komen. En dat ervaar je dan misschien als zijnde, het wordt me door de strot geduwd. Maar je hebt het zelf uitgelokt. Jammer. Dus reageer gewoon weer op konijntjes en bijtjes en weet ik veel, wat lievere dingetjes. En dan wordt ook jouw timeline daar een stuk liever van. Dat... Je kan het maar beter gezegd hebben. Nou, genoeg gepraat. We gaan weer naar muziek. Ik heb klaarstaan Offenbach, Justin Bieber, Nicki Minaj en Bruno Mars. Hou hem lekker hier op Radio Waalsmeer. Altijd bij jou.

Ja, lekker door. Goed, een beetje Aalsmeer, een beetje van mezelf. En Aalsmeer, ja, Aalsmeer vandaag is natuurlijk al eventjes aan bod geweest. Dus ik ga gewoon weer eventjes over mezelf kletsen. Nou ja, niet helemaal over mezelf natuurlijk. Want onlangs miste ik al, dat is alweer een week geleden, miste ik natuurlijk de RCOA RIP Battle in Italië. En vandaag is er een KCBS. Dat is een vergelijkbare club. KCBS, RCOA. Vergelijkbare club die ook in het wedstrijd barbecue zit. Kansas City, nog wat. Kansas City, BS. Bullshit. Nee hoor. Barbecue Society. Kansas City Barbecue Society is vandaag neergestreken in Kroatië. En een aantal van de RCOA-familie zijn ook daar neergestreken om mee te doen aan een tweedaagse barbecue-wedstrijd met ja, dubbel ribben geloof ik, brisket. Nou, van alles wat. En gelukkig gaan ze af en toe even live via de socials. En dan kan ik even meekijken. Vind ik hartstikke leuk. En ja, Eigenlijk had ik daar natuurlijk het liefst ook bij geweest. Maar even naar Kroatië op en neer. Dat is me toch net even te gortig. Ja, net zoals dat Italië ook een beetje te gortig was om even op en neer te rijden. Ja, ik heb thuis iemand met werkverplichtingen. Die heb ik zelf nog niet. Maar ik ben wel heel druk bezig met de voorbereidingen. Want ja, er moet brood op de plank komen. En ik word natuurlijk nu nog even lekker doorbetaald door mijn voormalige werkgever. Maar dat stopt natuurlijk ook een keertje. Dus aanstaande dinsdag vertrek ik naar Den Haag met het tuutje om het al daar in te schrijven in de Kamer van Koophandel. Waarom Den Haag? Waarom niet Amsterdam? Nou ja, omdat je in Den Haag makkelijker parkeren kan, beste mensen. In Amsterdam is het vlak bij het Centraal Station. Nou, zie je auto maar eens kwijt te raken. En openbaar vervoer, daar ben ik niet op ingesteld. luxe paard. Dus naar Den Haag met het autootje. Om 1:15 ben ik aan de beurt. En dan stap ik naar buiten als ZZP'er. Nou, hartstikke leuk toch? Dus ik ben elke dag druk bezig met koken. Vooral oefenen met soeprecepten. Hartstikke leuk. Tot nu toe is alles wat ik gemaakt heb aardig in de smaak gevallen. Ik moet zeggen dat de bloemkoolsoep, daarvan had Nathalie zoiets van, apart. Nou, als iemand zegt apart of ik moet even wennen, dan weet je dat het geen succes is. Maar courgettesoep was waanzinnig. Kippensoep was geweldig. De tomatensoep, nou, die eet ik zo meteen zelf nog eventjes verderop. Wat heb ik nog meer gemaakt? Ik had nog meer lenteuitjessoep. Oh, die was ook super lekker. Currysoep. Nou, hou maar op gewoon met me. Maar vanaf dinsdag operationeel. Vanuit het eigen keukentje. Maar wel met inachtneming van alle regels omtrent HACCP. Ja, daar weet ik gelukkig dan weer heel veel vanaf. Vanuit mijn vorige werk als kwaliteitsverpleegkundige. Want dan hoor je ook te kijken hoe het met de voedselveiligheid is gesteld op de afdelingen. Nou, dat hoef ik niet meer te doen. Dus ik ga nu mijn eigen keukentje controleren. Temperatuurlijsten, vriezerstickers, koelkaststickers, magazijnstickers. Alles wordt erbij gesleurd. En mocht een of andere brave Hendrik ooit willen komen controleren vanuit zijn of haar functie, be my guest. Wees van harte welkom. Maar vanaf aanstaande dinsdag dus gaan we starten. Ja. En dan heb ik vind het reeds spannend. Maar ik heb er ook onwijs, ja, tegelijkertijd ook ontzettend veel zin in. Maar goed, genoeg gekletst. Het is inmiddels 5:08. We gaan gauw weer door naar de muziek. Wat heb ik klaarstaan? Olivia Dean met Man I Need. Daarvoor Sommieux, Dark Before the Dawn. En als eerste Stella Lefty met het nummer Boston.

0: Daar ben ik weer. En op tijd. Ja, dat doe ik daar wel extra hard mijn best voor om niet te verzanden in spelletjes of dusdanig afgeleid te raken. Dat ik op een gegeven moment na 5 seconden radiostilte letterlijk erachter kom dat ik te laat ben. Goed, beste mensen, we hebben nog 12 minuten op de klok. Wat gaat de tijd snel vandaag? Dat is echt niet normaal. Niet normaal. Maar goed, ik had het voor de muziek eventjes over soepen koken en dingen uitproberen en weet ik het wat niet allemaal. Maar het allertofste is, tenminste ik hoop dat dat allemaal doorgaat, dat ik ook als pitmaster aan de gang mag bij Pieter. Dat zou natuurlijk helemaal vet zijn voor demo's en workshops. En ik mag er ook zelf mijn eigen workshops gaan geven voor eigen publiek. Dan huur ik zijn ruimte feitelijk. En daar betaal ik hem een x-bedrag per deelnemer voor. En dat vind ik ook wel uber tof natuurlijk. Kijk, ik ben gek op koken, maar ik ben nog veel gekker op barbecuen. Wat feitelijk natuurlijk ook koken is, maar dan ook op vuur, op kolen. En met verschillende technieken. Er is zo ongelooflijk veel mogelijk. Dat is niet normaal. Maar daar word ik wel heel erg blij van. Heel erg gelukkig van. Ik zie me al helemaal gaan. Net als een paar weken geleden in Lelystad. Met mijn leren schotje voor. Helemaal waanzinnig. Ontzettend veel. Niet normaal zin in. En die workshops in de zaak gaan ook gewoon kalender het hele jaar door. Dat is niet afhankelijk van de seizoenen. En hij vertelde me ook in een leuk gesprek wat ik met hem heb gehad. Ik moet zo ongelooflijk veel workshops afzeggen. Of niet eens in kunnen plannen. Omdat ik geen pitmaster heb. En dan gaan mijn oren rechtop staan natuurlijk. Daar heb ik wel oren naar. En dat ga ik dan op ZZP-basis doen. Dus hartstikke leuk. Nog geen eens een jaar ben ik bezig in het wedstrijdcircuit met ribben 50 op de Europese ranglijst. Dat is echt bizar. En dan vervolgens van verpleegkundige naar wellicht als pitmaster aan de slag. Nou, echt, mij maak je niet meer gek. Geweldig. Maar ik sta de tijd nou wel heel erg vol te kletsen natuurlijk. Het is inmiddels 10 minuten voor 5. Ik heb nog 9 minuten aan muziek klaarstaan. Dan sloop ik er even eentje tussenuit. Jongens, want anders gaan we niet uitkomen. Dan kan ik jullie niet meer netjes gedag zeggen zoals we gewend zijn. En dat zou natuurlijk beren jammer zijn. Dus ik ga jullie laten luisteren naar nog 2 plaatjes. Je gaat luisteren naar Lady Gaga en Ducci met Runway. Ik doe het altijd in de omgekeerde volgorde, maar dat ben ik nu even vergeten. Gevolgd door Calvin Harris en Jesse met Satisfy.
1: Muziek voor in de middag.
2: Radio Aalsmeer. No matter what. No matter what.

Ja, dat was even één plaatje minder dan gebruikelijk. Meestal doe ik blokjes van 3, maar ik sloopte er eentje uit. En heb ik verplaatst naar het laatste nummer van deze aflevering van Gaat Toch Weg, Man. Goed, lieve mensen, denk nog eens een keertje aan de column van Wilco Hogeveen op aalsmeervandaag.nl. Of lees hem zelf nog even op je gemakje door. En probeer je een beetje in te houden op de socials. Probeer te snappen hoe het werkt ook met rabbit holes, funnels en noem al dat soort dingen. Maar wil je een bepaald onderwerp niet tegenkomen, reageer er dan ook gewoon niet op. Dan verdwijnt het vanzelf. Zo werkt dat met algoritmes. Maak er een hele mooie week van, lieve mensen. Het wordt prachtig weer. Goed blijven drinken. maar met mate. Je weet wat ik bedoel. Nou ja, goed blijven hydrateren, noemen ze dat dan toch? Ja. Maak er weer een prachtige week van. En als je vakantie hebt, geniet er dan dubbel van. Het is heerlijk weer. En ja, dan spreken we elkaar volgende week zaterdag om 16:00 wederom. Ik heb nog één plaatje klaarstaan, zei ik al. Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Tot volgende week, lieve mensen. Dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen, tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stolz breekt met zijn trainer. Stolz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stolz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.